0: manca una parlata lo si può fare. E va, va, va.
1: Het wordt zo stil aan tijd dat ik ga trouwen. Nu zoek ik zoiets liefs om van te houden.

Dat wat ik zocht, dat heb ik nu gevonden. En ik voel mij voortaan voorgoed verbonden. Ze kan in dit agent elegant zijn en dan ook nog plezant zijn. Ze